0: Prosatić. Rosmari Jundi. Kom nog nou, Stefan.
1: Als je de maal.
2: Los titel weer.
1: Als je de maal.